0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: Fantasy Radio, summer on full blast.
1: Is there?

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Je zei dat je altijd ergens was, terwijl je ergens anders was. Ik ben beschadigd door die leugens die je mij ging vertellen. Nu ben ik een super met die supermodellen. Ik stond altijd voor je klaar, nu moet je mij niet bellen.
1: Langs deze mes voor het

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio.

Incarnated, I was stargazing. Life goes on, I need a heart.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangaroo is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Ladies and gentlemen,
1: say my name, man.
2: Yeah. We are Galaxy Radio.
3: Turn this up.
2: Listen anywhere on our free radio app
4: or online at galaxy.radio.
5: Check it. Check out the
6: music. Hey. Next.
2: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ahoy.
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clock in.
4: In your car on the app.
5: The city clock in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Hey, wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Galaxy Radio.

0: And that's a wrap?
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu 2,57 euro. Voor diesel is dit 2,52 euro. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clock in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clock in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goedemorgen. Het is 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio op maandag 20 juli. Je hoort me iedere werkdag van 10 tot 12 uur. Hey, zometeen gaan we in die throwbacks. Je hoort zometeen welke dat is na Amelie Waste. En zometeen Tyler the Creator. Like Him komt eraan.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Waarschijnlijk weer een zomerhit te pakken, die man. Niet met deze track, maar wel een andere. Frenna hoorde je, Kamas. Zometeen een track die we afgelopen WK ook veel hoorden. Ewa Safi. Nou, Chris Brown, No Guidance. En straks de mannen die weer helemaal terug zijn. Je hoort zometeen wie dat zijn. Hey.

trots, maar boos vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel.

0: Ze zijn weer helemaal back. De Opposites hoorde je Sukkel voor de Liefde. En dat vind ik leuk, hè? Ik was groot fan, ik ben een groot fan van ze. 13 jaar na dato zijn ze dus weer helemaal back. Ging uit elkaar in 2014. 12 jaar geleden. Tel het bij elkaar op, ongeveer 13 jaar dus. En brachten onlangs weer een nieuwe single uit. Feestje op een graf heet die. De afgelopen jaren traden ze wel al op als verrassing op Lowlands hier en daar en op een ander festival. Maar nu zijn ze dus weer helemaal back. Gaven onlangs een concert in het Zuiderpark in Den Haag. Wat afgeladen vol stond en wat meer leek op een festival dan een concert. Ik zag overal Opposites merchandise. Ik zag Oppo op het reuzenrad staan. Ongelooflijk dus hoeveel zij voor elkaar krijgen. En de impact van de Opposites dus. Onlangs dus een nieuwe track en we wachten waarschijnlijk nog veel meer muziek de komende tijd. En ook nog veel meer optredens. Ik zou zeggen, ja, de Opposites zijn dus gewoon nooit weg geweest voor het gevoel. En daar ben ik erg blij mee. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hou van hun muziek. Ik vind het heerlijk. En, maar, daarover gesproken, ik heb nog veel meer lekkere muziek voor je klaarstaan. Wat minstens zo goed is. De La Soul zometeen. Me, Myself and I. Echt een throwback banger uit 1989. Na Russian hier bij Galaxy Radio. Bongo!
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Otra vez, mami, otra vez. En el ascenso le escondo.
3: Bring the real
4: hip hop
3: back. Bring the hip hop back.
1: And back
5: with more bangers on Galaxy Radio.
3: We wreck the culture.
1: Whether you're chilling by the water or cruising through the city.

0: Meet Myself and I. Hoorde je De La Soul hier bij Galaxy Radio uit 1989. Een all-time classic. Een track die gaat over wees vooral jezelf en trek je vooral niks aan van anderen. En daarin wil ik graag aan jou vragen. Kies dan vooral uit wat jouw favoriete track is, want ik heb hem zometeen nodig. Wat is jouw favoriete working track op jouw werkdag? Stuur hem door. Zometeen nog een nieuwe van John Fraser.
1: Salute.

0: check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Afgelopen dag zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte, vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel bij temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Het is inmiddels 11 uur geweest. Dat betekent nog steeds Wes op Galaxy Radio. In jouw oren nog een vol uur met Wes. Tot aan 12 uur tot de lunchbreak mix zometeen. Dus ja, de lunchbreak mix, de lunchpauze. Maar je hoort zometeen pas wat dat precies voor jou gaat betekenen. Eerst nog Stay Here For Life, A$AP Rocky naar Young Miami.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen jouw favoriete working track.
2: JY, turn me up.
3: This is Young Miami, yeah, Spinach.
4: This is Galaxy Music.
0: Young Miami, Spend That.
3: Spinach.

0: Massive Rocky hoorde je Stay Here For Life. En ik vroeg aan jou wat jouw favoriete working track is. En jij stuurde hem door.
1: Let me see you.
2: What's the one track that gets you through your workday?
1: Work it out. Yeah, you know I got that work.
0: En daar wil ik je graag voor bedanken. Jouw favoriete working track die je mocht insturen via 085-029-4x2. En dat deed je. Heel leuk om te zien ook. Een track waar jij misschien heel relaxed aan wordt. Of een track waar je zegt van nou, ik ga er lekker op dansen. Een track die jouw werkdag beter gaat maken. En ik kreeg een berichtje binnen van Tim. Tim stuurde hem door. Die zei, luister, kunnen we een track draaien die mij even naar een andere plek gaat brengen? Een track die mij even een stapje terug laat geven. Ik ben een harde werker en ik heb het af en toe even nodig. Gaan we voor je draaien. Slow Jams komt eraan hier bij Galaxy Radio. Kanye West, Twista en Jamie Foxx.
3: Grab your friends, hit the beach.
4: Sweeter than no summertime vibes.
3: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.
5: It's fast, man. I'm just saying. I was talking to the girls, you know, and we don't put enough emphasis on the ladies sometimes. You know, I was talking to this girl. She was talking about the music all fast in the club. You know, she got to drink water because she's thirsty. She done danced like 9,200 songs back to back, but ain't nobody, you know, really try to find out what she feeling, like how she feel. You know, you know, you.

0: De temperaturen blijven waarschijnlijk oplopen de komende jaren. Daarom hoor je Wave hier bij Galaxy Radio. Daarvoor hoor je Slow Jams. Twista, Kanye West en Jamie Foxx. Een track die ooit bedacht was door Kanye. Gepitcht aan Jamie. En op die manier kwam de track tot stand. Hey, zometeen nog veel meer tracks voor je Show Me Love komt eraan. En zometeen de lunchbreak mix. Hey,
1: who's that providing the sound?
2: This is Galaxy Radio. I'm one of a kind. This is where you hear the biggest stars.

0: Show me love, hoor je bij Galaxy Radio. Ik heb een track klaar staan die volgens mij iedereen leuk vindt uit 1999. Ik ga zo meteen vertellen welke dat is. Of in ieder geval, nee, ik ga het misschien niet vertellen. Je hoort zo meteen wel welke dat is. Laat ik het zo doen. En Tyler en Zara Larsson, een nieuwe track van ze. She did it again hier bij Galaxy Radio. Komt goed. Hey, straks een lunchbreak mix voor jou. Eerst nog deze dus.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I'm

My Name hoorde je Destiny's Child. Een track die volgens mij iedereen goed vindt. Althans, als ik zelf moet draaien als DJ, dat doe ik af en toe, dan gaat iedereen hier goed op. Vooral de vrouwen, maar toch een track die bij iedereen goed ligt. Zometeen Spider na Broederliefde hier. Maak me niet heet.

0: Je hoorde Spider daarvoor, die je maakt me niet heet. Broederliefde hier bij Galaxy Radio. En misschien ook wel goed, hè? Af en toe jezelf niet te heet maken, zeker met die warme maanden. Doe vooral rustig aan en zometeen gaat Sydney Cracker jou helpen om even rustig aan te doen. Want hij gaat je helpen jouw lunchbreak door te pakken. En daarin hoef jij helemaal niks te doen, alleen maar te luisteren. Zometeen is de lunchbreak mix. Ik ben er morgen weer van 10 tot 12. Tot morgen.
1: Number one. Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
1: You the number one.
2: For hip-hop, R&B, and Afro music.
3: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.
4: I just want us to be together.
3: At your job, in your crib, and all around the world.
5: Everywhere I go, I keep you by my side.
3: Listen everywhere on our free Galaxy Radio app.
2: Download it now.
6: I see how these niggas playing, but I could adapt.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Hey, Danny hier van Flava in Your Ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held. Namelijk Michael Myers. Here comes the man who saved it. Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Boops, you know what I'm saying?
3: Hey, yo, yo. Everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
5: Turn me up.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: When it comes to putting in work.
8: Serving that hip-hop, Afro, and dancehall for your lunch break.
9: Who that?
8: Here is DJ Sidney Gregor, Life on the Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: Zoals ik aangaf, het is maandag. Maandag, dag van het dipje. De dag dat je weer moet werken. Hey, maar misschien ben je lekker op vakantie, zit je lekker in de zon en je luistert nog steeds naar Galaxy Radio. Dat is wel super tof. Over super tof gesproken, Archer Tracks. Beetje fout heb ik voor je klaar liggen. KRS-One, die hoor je uit 1993. Sound the Police. Dus ja, zometeen hoor je sirene. Don't be worried. It's just the track. Maar we beginnen met Gunna, featuring Burna Boy.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. At galaxy.radio. At galaxy.radio.

0: Als je vaker luistert tussen 1 en 2, dan weet je ook dat ik wel eens op de maandag een review doe van een film, een serie of you name it, wat ik gezien heb waarvan ik denk, oh, dat ga je misschien wel leuk vinden. Ik ben weer eens naar de bioscoop geweest en ik heb een hele leuke review. Kijk, soms heb je in de bioscoop van die, ja, eigenlijk filmen waarvan je denkt, nou, dat is niet echt mijn taste. En dat is gewoon heel stil. Ik moet zeggen dat ik dat nu ook wel stiekem had. Dat er niet echt iets was van mijn taste. Maar toen dacht ik, ik ga toch gewoon weer wat proberen. Dus zometeen hoor je daar meer over. OCS, die hoor je ook zometeen. Salt and Pepper, What a Man, heb ik voor je klaar liggen uit 1993. Blijft een lekkere track en is nog steeds up-to-date. So if you got a real good man, ladies. Hey, zeg hem schat, luister hiernaar. We beginnen met Dave Sprinter.
1: Barbecue smoke in the air, cold drinks in your hand, and the hottest tracks on Galaxy.
2: Life feels better outside.
1: Especially when Galaxy is providing the soundtrack.
2: Galaxy Radio. Summer never sounded better.

0: heb je net een review beloofd. Dus bij deze. Niet schrikken, maar ik ben naar de film Vaiana geweest. Vaiana, Vaiana. In ieder geval de Disney film. Je hebt er een tekenfilm van. En nu is het zeg maar in real life. Met The Rock. Die speelt dan zeg maar de god in deze film. En ik moet zeggen, ik vond het hartstikke leuk. Het heeft hele slechte reviews. Soms heb je dat. Films met slechte reviews. En dan loop je de bioscoop uit en denk je, hey, this was some good. En dat had ik met deze. Ik als volwassen vrouw, en er zaten nog genoeg volwassen mensen hoor. Ik heb ervan genoten, man. Dus ik zou zeggen, het is ook echt een film wat je gewoon zonder je kids kan zien. Dus don't be alarmed, like, oh, dan moet ik mijn zoontje of whatever meenemen. Hoeft totaal niet. Ik heb er echt van genoten. Heel mooi gemaakt. Leuk verhaallijn. Een stukje history erin. Een beetje geschiedenis. I like it. Dus Vaiana. En stel dat je zegt, moh, nee, ik wacht op Netflix. Is het ook waard? Maar I like it. Ik zou hem zo nog een keer zien. Dus dat eigenlijk, dat had ik niet verwacht. Dus dat is mijn review voor deze week. Ronnie Flex, Punta Cana staat voor je klaar. Kulas en Blakka hoor je ook. Maar we beginnen met Bruno Mars, I Just Might.
1: Galaxy Radio, summer's on. Galaxy's louder. Oh.

Zo, time flies when you're having fun, right? Mijn tijd zit er voor vandaag alweer op, maar niet getreurd. Ik ben er gewoon morgen weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. Hopelijk ben jij er dan ook. Blijf gewoon luisteren naar Galaxy en ik spreek je morgen. Doei doei. When the DJ spins it back, like a old hip-hop joint. Galaxy. Throwback.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten, dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden ze veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Hun auto belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 PM.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro. Die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: squabble up.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, Danny hier van Fleva in Ya Ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held, namelijk Michael Myers. Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Boots, you know what I'm saying?
1: This is
4: the sound.
1: Galaxy Radio.
5: Turn up that hip hop.
6: Ballin'
7: hard on another hemisphere. Somebody.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy It's 4 PM.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De Europese Commissie heeft een boete van 550 miljoen euro opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen

jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de Galaxy News Update. The city clocked in. In your car on the app. The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En goedemiddag, het is 4 uur geweest. Eerste werkdag van deze week, of misschien wel gewoon vakantie voor de meeste mensen. Hè? Ik geloof dat heel Nederland nu op vakantie is. Dus tot 7 uur, Boss B. Mocht je aan het werk zijn, doe rustig aan. Je gaat vanzelf richting je vrije maandagavond. En we slepen je straks door die file heen.
3: Galaxy.
4: Galaxy.
5: Only station I listen to hip-hop.
6: We're jumping in like that.
5: On the right here on my station.
7: The number one in hip-hop and R&B.
8: Y'all know what it is, boy.

0: No Games was dat van Dior en Kans. En daarvoor zat Ghana en We Gonna Fuck The Night. Het is 4 uur geweest en dat betekent de laatste uren van je werkdag die wegdikken. Tot 7 uur Busby hier op Galaxy 085-029-4x2. Je weet het, elke middag gooien we de lijnen open. Wil je nog iets kwijt over de finale wedstrijd gisteren Spanje tegen Argentinië? Ik kan me voorstellen dat je daar vast en zeker nog wel een mening over hebt. En ja, daarna gaan we het WK ook gewoon resoluut afsluiten. Dan is het voorbij, weet je. Dan de komende 2 jaar geen voetbal meer in mijn programma. En natuurlijk, je kan een plaat aanvragen. Ik heb straks nog een zeer indringende vraag voor je. Ik weet zeker dat daar ook reactie op komt. Maar laten we eerst maar gewoon met de muziek beginnen. Het is van Nederlandse bodem. Het is Trowy samen met Ronnie Flex. Hier is de Love Song.
1: Trowy on the beat.

0: throwbacks die we draaien hier op Galaxy. Je hoorde Bauwauw samen met Sierra en Like You. Fight ervoor uit de Airplay Top 20. Celo Goedemor en Tropie en Ronnie Flex met Love Song. Zal ik het telefoonnummer nog een keer noemen? Voor het geval dat je het nog steeds niet in je telefoon hebt staan. Schaam je! 085-029-4x2. Ik wil nog even weten wat je van de wedstrijd gisteren vond van Spanje tegen Argentinië. En daarna gaan we het ook afsluiten. Hey, zo meteen Chanel van Tyla. Maar eerst Eminem. Hier is Love the Way You Lie.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: What's up, it's Herb.
5: Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio.
7: Just

0: haar vorige album ging er niet zo lekker in bij het publiek. Want volgens mij is die gewoon geflopt. Haar nieuwe album die is net uitgekomen. Ik heb het over Tyler. Laten we hopen dat het deze keer meer succesvol is. Je hoorde Chanel en het daarvoor Eminem samen met Rihanna en Love the Way You Lie. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Meer bangers are coming up. Waarom deze?
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the

0: Travis Porter, je hoorde Bring It Back. En daarvoor Kalani met Fold It. Ik ben zelf niet zo'n voetbalfan. Het is een leuk spelletje van 11 tegen 11, maar ik kan er nou niet avonden voor thuis blijven. En moet eerlijk zeggen, ik heb mezelf toch wel redelijk op betrapt dat ik tijdens dit WK veel wedstrijden gezien heb op een of andere manier. Net zoals de wedstrijd gisteren Spanje tegen Argentinië, de finale wedstrijd. Ik ben toch blijven hangen op een of andere manier, ondanks dat het best een saaie wedstrijd was. Ik vroeg je, wat vind jij ervan? 085-029-4x2, dit zijn de reacties die zijn binnengekomen tot nu toe.
1: Terecht winnaars. Spanje liet geen enkele ruimte voor de Argentijnen. Maar het bleef wel rete spannend tot het einde. Ik dacht nog, ze zullen toch niet weer in de laatste minuut ermee wegkomen door een doelpunt te maken en dan te winnen in de penalties.
0: Dat toch niet?
1: En ik wil ook even wat kwijt over de houding van sommige spelers.
0: Oké.
1: Het leek af en toe meer op Amerikaanse voetbal dan op een soccergame.
0: Dat is
1: toch
0: waar.
1: Jammer dat sommigen zich zo gedragen.
0: Ja.
2: Man, ik was wel uitgecheckt toen Oranje eruit werd gekikt. Ik heb al gekeken gisteren, maar vond de halftime zo boeiender dan de wedstrijd. Tot op het einde, toen werd het wel even spannend. En dan die clown without a crown. Wat een zielig figuur is die Trump, toch? Met je demente opa die geen idee heeft al nu op zijn eigen verjaardagsfeest is. Wanneer worden we van die idioot verlost?
0: Ja, dat is een goede vraag, ja. Ja, ik weet niet of je het gisteren gezien hebt, maar hij bleef maar op dat veld staan. Iedereen was ondertussen al vertrokken. Meneer Infantilo, die kwam nog eventjes van het podium aftrekken. Zo van, Mr. Trump, it's over, it's finished. Maar nee, hij probeerde nog eventjes alle eer naar zich toe te trekken. Alleen, ja, niemand was geïnteresseerd. Hey, hey, hey! It's new music first. Yo,
3: heads up! New music now.
4: New feature music on Galaxy Radio.
0: Dus de vraag is, wanneer zijn we van die clownen verlost? Want ja, de benzineprijzen die gaan ook schrikbarend weer omhoog deze week vanwege de oorlog die met Iran is begonnen. Dus wat mij betreft, hoe eerder, hoe liever. Maar goed, laat ik me vooral niet tot politieke uitspraken verleiden. Laat ik me gewoon bij de muziek houden. Het is de nieuwe single van Playboi Carti hier op Galaxy. Die heet Evil Jordan.

Uit de Airplay tot 20. Je hoorde Fresh samen met KM en Lassa, Bare Minimum. Daarvoor Schoolboy Q en Studio en Wizkid was er met Band. En als eerste het nieuwe van Playboi Carti en Evil Jordan. Het is er maandag en dat betekent op maandag altijd veel aandacht voor Nederlandse hiphop. Vanavond in Pers de Aux met Wout op Aux. En er is vanavond ook weer een freestyle. Ik ga zo meteen even kijken wie er vanavond dus de freestyle gaat geven. Als klein voorproefje alvast. Hey, weet je, om je nieuwsgierig te maken. Dat zometeen in de tweede uur. Voor de rest blijven de lijnen openstaan op 085 029 4x2. Ik heb zometeen een opmerkelijke vraag over iets wat in Frankrijk gaande is. We, we, we, we.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy Nieuws. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdient.

0: helpen aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Sarouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody, turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En die zegt een goedemiddag. In Frankrijk hebben ze een envelop van de overheid in de brievenbus gevonden. En wat daarin staat, dat ga ik je zo meteen vertellen. Het is in ieder geval reden voor discussie. Hey, zo meteen Kevin en Roxy Dekker. Ik heb Kendrick Lamar voor je meegenomen. En ook Lil TJ komt er zo meteen aan. Calling my phone.
0: Another hour with all your favorite songs and artists.
3: All day.
0: Let's drop more hip-hop bangers.
4: Number one station.
0: Galaxy Radio.
5: Stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay.

0: Nee, want ik voel nu, ik val te hard of vanaf de start.
1: We are Galaxy.
2: Hey, y'all take this serious.

Radio, your soundtrack of summer.

0: Een van de nummers die je regelmatig tegenkomt in de... We sleep je door de file heen, een minimix. Die hoor je straks weer in het laatste gedeelte. Lil TJ en Calling My Phone. En daarvoor Kendrick Lamar met TV Off. En Kevin samen met Roxy Dekker. En jij hebt mij. In Frankrijk, daar is een envelop op de mat gevallen van veel 29-jarige mannen en vrouwen. Envelop die komt van de overheid en daarin wordt gewezen op de vruchtbaarheid van die leeftijdsgroep. Het aantal geboortes in Frankrijk loopt namelijk schrikbarend achteruit. En de bevolking die vergrijst steeds meer. Dat komt overal voor, ook in Nederland en alle andere landen. Maar de Franse overheid dacht daar een leuke oplossing voor gevonden te hebben. We gaan namelijk iedereen die 29 is geworden, gaan we namelijk een brief sturen om ze even te wijzen op hun vruchtbaarheid. Met andere woorden, ga maar kinderen maken. Alleen ja, dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Want ja, mensen die hadden zoiets van, waar bemoeit de overheid zich mee? Ik bedoel, we maken zelf al uit wanneer we kinderen gaan maken en wanneer niet. En het is ook nog eens een keer zo dat, net zoals in Nederland, in Frankrijk, het aantal alleenstaande mensen, die groep wordt alleen maar groter. Dus er zijn ook gewoon een hoop mensen die gewoon geen relatie hebben. Ja, en dan wordt kinderen maken natuurlijk, ik denk sowieso niet onderwerpen van gesprek. Mijn vraag aan jou is, je voelt hem al aankomen, wat vind je ervan als de Nederlandse overheid dit ook zou doen? Gewoon een beetje alle 29-jarigen een envelop in de brievenbus zou stoppen met daarin een oproep om kinderen te gaan maken. Denk aan je vruchtbaarheid. Laat het weten via 085-029-4x2.
1: Yeah, this is Galaxy. Bang, bang, bang and hip-hop. This is where the biggest stars come to play.

0: Ronnie Flex. Samen met Lil Kleine, Boko Sam en Jonne Fraser. Door de hooglaag en daarvoor Bruno Mars uit de Airplay Top 20 met I Just Might. Frenna komt er zo meteen aan Starlife, maar eerst Cardi B en WAP.
1: Galaxy, the city's summer station.

0: Ja, deze man die blijft maar scoren. Frenna hoorde je en Starlife, dat was hij nog solo. Maar tegenwoordig doet hij het samen met Odile en met Wizkid in zijn nieuwe single. Die heet Coca Body. En daarvoor Cardi B met Web. Voor de mensen die wat later inschakelen in Frankrijk, heeft de overheid naar alle 29-jarigen een brief gestuurd met daarin aandacht voor hun vruchtbaarheid. In Frankrijk vergrijst de bevolking ook, net zoals in Nederland. En ja, de Franse overheid dacht, als we nou iedereen een brief sturen en ze wijzen op hun vruchtbaarheid, dan gaan er vanzelf kinderen komen. Ja, lekker kort door de bocht, hè. Welke ambtenaar heeft dat verzonnen, zou ik zeggen. Wat vind je hier daarvan? Stel je voor dat de Nederlandse overheid dat ook doet. Hoe zou je reageren als je dan in één keer zo'n brief op de mat vindt? Dus als je 29 bent. Laat het weten via 085-029-4x2. Zometeen wat reacties hierop. En ik moet eerlijk zeggen, het leeft wel het onderwerp. Hè? Er zit nogal wat frustratie zo te horen aan de reacties. Zometeen ga ik ze laten horen. Hey, Trim komt eraan met de nieuwe single Coconut Water. Sweetie met Tap In en deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Was dat een tap in en daarvoor Trim met Coconut Water hier op Galaxy. En uit de Airplay Top 20 hoorde je Bad Bunny met DTMF. In Frankrijk, daar is de bevolking aan het vergrijzen, net zoals in veel andere landen. Alleen de Franse overheid die dacht daar een oplossing voor gevonden te hebben. Die hebben namelijk een baarbrief, ja zo heet dat officieel, een baarbrief gestuurd naar alle 29-jarigen in Frankrijk. Zowel mannen als vrouwen hebben dus een envelop op de deurmat gekregen met daarin een oproep om te denken aan hun vruchtbaarheid. In Frankrijk zijn jongens en meiden, als ze 29 zijn, dan waarschijnlijk het vruchtbaarst. Dat zal hier niet anders zijn, denk ik. Dus, alleen dat heeft nogal wat negatieve reacties heeft dat opgeleverd. Mensen hadden zoiets van, waar bemoeit de overheid zich mee? Dus mijn vraag aan jou is, stel je voor dat Rob Jetten en noem maar wat, onder druk van de ChristenUnie, weet je, dit in Nederland ook zou doen. Dus een brief zou sturen naar alle 29-jarigen van, hallo, aandacht, je bent vruchtbaar, maak eens kinderen. Want we vergrijzen met z'n allen en we moeten het wel kunnen blijven betalen. Hoe zou je reageren? Je kon reageren via 085-029-4x2. Zou je de aandacht aan besteden of zou je het net zoals met dat, wat was het ook alweer? Dat overlevingspakket, zou je de envelop gewoon terugsturen naar Den Haag? 085-029-4x2, laten we eens even kijken naar wat reacties die zijn binnengekomen.
1: Wat een onzin! Waar bemoeit de overheid zich mee, zou ik dan denken, al zouden ze dat hier doen? Laat iedereen lekker over zijn eigen leven beslissen, niet dan?
2: Zo, zijn die Fransen in Nederland komen kijken of zo? Hier heeft de overheid er ook een handje van om alles maar voor te schrijven. Althans, dat proberen ze. Laat ze eerst hun eigen shit oplossen, voordat ze zoiets in hun hoofd zouden halen.
3: Verplicht kinderen krijgen, wie verzint dat?
1: Nou ja zeg. Hier kun je niet eens een normale woning kopen. En alles wordt zo onbetaalbaar dat je niet eens aan kinderen denkt.
0: Ja, meneer Jetten, hè? Knoop dat even in je oren. Ik zou je ambtenaren toch nog even adviseren dit voorlopig niet te doen. Dus de mening van het volk. En wil je blijven reageren? 085-029-4x2. Nieuw drop komt er zo meteen aan van Tom Tolliver. Ik heb een whisket voor je klaar liggen met Ginger. Maar eerst van Nederlandse bodem KM en Italy. Ben over.
4: Hi.
5: Summertime!
6: Hip-hop.
7: Going to the beach, looking at the girls.
5: My summer hip-hop station.
8: This is my summer station.
9: Summer on Galaxy Radio.

0: Ginger van Wizkid. Samen met Burna Boy, die gisteren nog samen met Shakira in de halftime show te zien was. En je zong overigens niet live. Want ja, vergat af en toe zijn microfoon voor zijn mond te doen. En hij was wel gewoon te horen. Shakira daarentegen had ik wel het idee dat ze live aan het zingen was. Maar goed, dat kan misschien omdat ze het heel goed kan, hè? Playbacken. Je weet het niet. Ik dacht dat BTS ook namelijk live zong. Maar goed, ik kan ook voor de gek gehouden zijn, hè? Dus tijdens die halftime show. Wat vond je daar trouwens van die halftime show? Ja, ik vind het niet binnen voetbal passen. Het is te Amerikaans. Maar goed, ik denk ook dat die drankpauzes tijdens het voetbal ook even onder de loep genomen moeten worden. Want ja, het is eigenlijk alleen maar om commercials te verkopen en niet omdat iedereen dorst heeft. Ik denk dat de FIFA zich daar nog even over moet gaan buigen. Maar dat terzijde. Don Toliver ervoor, New Drop en KM en Ida Lee met Bandover. Ik had je beloofd om ook nog even te vertellen wie er vanavond in de freestyle sessie zit. Bij Wout in Pers de Aux tussen 7 en 9 uur. En dat is Boa. Die gaat vanavond acte de présence geven hier op Galaxy. En wil je de freestyles allemaal zien, dan kan dat via de socials van Pers de Aux op internet. Op YouTube, op Instagram of op onze eigen Instagram via galaxy.radio. Daar kun je precies zien wie er allemaal gefreestyled heeft. En de hele video's die zijn dus online te vinden. En op de radio hoor je straks tussen 7 en 9 uur dus een nieuwe freestyle hier op Galaxy.
1: Galaxy Radio, summer on full blast.

0: que je la chope. Dans le bis, sans cas, faut bien que ça me serve. Faut que je la chope. Tranquille, je t'observe, faut pas que ça me stresse. Faut que je la chope. Hein, brolique, on tue si c'est nécessaire. Faut que je la chope. Elle est bonne, sa mère, j'ai le seum. Faut que je la chope.
1: Als je bij jezelf denkt, wat kan die fresh in één keer goed Frans? Die fresh van KM en Lassa, dan ja, zit je verkeerd, want dit was de Franse fresh. Met een E ertussen. Ja, de shop hier op Galaxy. Hey, zo meteen naar zessen, meer bangers. We hebben straks de We slepen je door de file heen mini-mix. En de lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. Don't go away, zou ik zeggen. Lado zometeen en Somebody. En ik spreek je zometeen aan het begin van je vrije maandagavond. Hier op Galaxy, na zessen. Tot zo.

0: girl, we need to run this back.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten, omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden, riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: begin van je vrije maandagavond hier op Galaxy. Yin Yang Twins. Zometeen met een oudje die heet, hoe heet? Dat is de Whisper Song. Bryson Tiller komt eraan, whatever she wants. Maar eerst Young Felix. En hij kent die girls.
1: We are Galaxy.
2: Let's get it. Bring the beat back. Bring the beat back. We back.
1: Let's get it.
3: This is where the biggest stars come to play.

0: De Ying Yang Twins. Dan mag je zelf uitmaken wie dan Ying en wie dan Yang is. Je hoort The Wait, The Whisper Song en Galaxy Throwback. En die hoor je ook op ons spin-off kanaal, dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het in Noord-Holland en in Flevoland ontvangen via DAB+. Dat is dat digitale radiotoestel in je auto, waarvan je waarschijnlijk nog niet eens wist dat je het had. Maar dat zit ergens onder een knopje verborgen als je een beetje een nieuwe auto hebt. Dat maar eens een keer luisteren, want dan kun je Galaxy echt overal in Nederland ontvangen. Digitaal! Ja, dat is hip en trendy tegenwoordig. En mocht dat allemaal niet lukken, via onze eigen website galaxy.radio of via onze gratis te downloaden app kun je het ook allemaal beluisteren. Nou, genoeg promotie voor onszelf. Hey, zometeen Ludacris. How low can you go? En Frenna komt eraan met Comas. Here we go, here
1: we go. This is Galaxy Radio. Okay. Playing your favorite playlist all day.
2: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
1: This is Galaxy Music.
2: Shebang.
1: Drake, Shebang. Now on Galaxy Radio.
3: Playing the biggest bangers 24/7.
2: Manish on the beat, Shebang.

0: Dit soort plaatjes dat glijdt er gewoon in tijdens de zomer. Daar kun je niks fout aan doen. Je hoorde Frenna en Komma's hier op Galaxy. En daarvoor Ludacris met een oudje die heette How Low. En zometeen Distinct RSC's. Ik heb nog veel meer bangers in de aanbieding. En straks sleep je door de file heen. Minimix.
1: Galaxy. Heat waves and heavy rotation.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in Your Ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held, namelijk Michael Myers. Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Boops, you know what I'm saying?
0: These are the bangers on Galaxy.

0: Worden Dior, Go Mama. En daarvoor RSI's van Distinct hier op Galaxy. Als je op vakantie gaat vanavond, vannacht, morgenochtend of een deze dagen richting het zuiden, vergeet dan niet de app van Galaxy op je telefoon of je iPad te zetten. Want zo kun je overal luisteren naar ons. En ga je met het vliegtuig richting Ibiza, het party-eiland, dan heb je daar alleen niet disco, dance en house. Maar je hebt ook gewoon de muziek waar je van houdt. Want Galaxy is daar namelijk via DAB Plus te ontvangen op het hele eiland en verder buiten. Dus als je ergens een taxi krijgt, en ik geloof dat het moeilijk is om een taxi te krijgen op Ibiza, en nog veel moeilijker is om een auto te huren, maar mocht je het lukken, zet dan even die radio op Galaxy en laat hem vooral staan. Even voorkeuze 1, hè, gewoon blijven drukken tot hij blip zegt. En dan staat Galaxy bij iedereen die daarna die auto huurt ook nog gewoon op nummer 1. Dat is alleen maar goed voor ons natuurlijk. En zo ben je voorzien van de lekkerste muziek. Hey, zo meteen, dan sleep je door de file heen, minimix. Ik heb Carl Thomas nog voor je klaar liggen met I Wish en de nieuwe van Russian en Ro Alejandro Pongo.
1: Galaxy, take him back, break it back, like it was yesterday.
2: Yeah. Throwback.

Pongo was dat van Russian en Alejandro. Met de Airplay Top 20. Aanstaande zaterdag nieuwe aflevering tussen 2 en 4 uur. Dan zetten we alle 20 meest gedraaide platen van deze week weer voor je op een rij. Dan wil je de Top 20 van afgelopen week nog een keer nalezen. Dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio. En Galaxy schrijf je dan als G-L-X-Y. Ja, er zijn nog steeds mensen die schrijven dat fout, hè? G-A-L-A-X-Y. Maar het is dus gewoon G-L-X-Y. Want waarom moeilijk doen als het makkelijk kan natuurlijk, hè? Dus galaxy.radio, daar kun je de hele top 20 nog een keer nalezen. Hey, heel Nederland is zo'n beetje op vakantie. Want ik geloof dat alle scholen nu vrij zijn. Maar er zijn natuurlijk gewoon mensen die de economie draaiende moeten houden. Zoals jij en ik. En voor al die mensen die zometeen richting huis gaan en ergens vaststaan in de files in Nederland. Want ja, er wordt behoorlijk aan de weg gewerkt. Er zijn bruggen die op instort staan en zo. Nou, voor al die mensen, sleep je door de file heen, Minimix.

De we slepen je door de file heen minimix. Je hoort hem elke middag hier op Galaxy voor iedereen die vaststaat in het verkeer op weg naar je vrije maandagavond op dit moment. Hey, zometeen na 7 uur Wout in Pass the Aux met vanavond Boeja als artiest. Freestyle sessie hoor je vanavond iets na volgens mij 8 uur. Erachteraan zit Wes tot 11 uur vanavond. En vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin, dat is Rosa G. In Rosa's World neemt ze mee richting de graveyard shift voor alle mensen die vannacht moeten werken. Morgenochtend wordt de dag geopend door Richie Styles en Tony Q. En ik spreek je morgenmiddag weer. Maak er een leuke maandag van. Tot morgen. Hoi. Ladies, grab your bikinis. Turn up the heat. I love the summertime. All summer long. This is where it's at. We'll party all summer long. Your summer is with Galaxy Radio.

0: combo's. Flow die geeft combo's. Ik trek je combo's.
1: Ik trek je combo's.
0: Dillen willen plakken en die dames willen plakken. Mijn omdat we Mario pakken. Pakken.
1: Wat was
0: dat? Afrodora. Jazzplay. Bow, bow, bow, bow. Bow, bow, bow, bow. Bow, bow, bow, bow. Motherfuckers. Hijo de puta.
2: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Galaxy. It's 7 PM. Dit is de Galaxy News Update.
1: De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een guld drugslab in een woonwijk in Den Haag, blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag, meldt het Openbaar Ministerie. In het laboratorium aan de Meidoornstraat, dat volledig in bedrijf was, werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen voor vermoedelijk grootschalige XTC-productie. De Belgische defensieminister Fanke noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Dame een groot probleem. België zoekt alternatieven, want de nieuwe fregatten zijn pas rond 2034 klaar en kosten bijna 1,3 miljard euro. De samenwerking met Nederland staat onder druk. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van een man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beelden is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: vroeg wat een pasfoto is. Ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: Pasthouse op Galaxy Radio. Welkom terug bij de show. Enjoy the music. Dat was Joey AK, Back, nu Solid Circle en Oiki Range.
2: It's Jungle, baby.

Past House op Galaxy Radio. Welkom bij een nieuwe show. Je hoorde net Solid Circle samen met Oikie de track Range. En blijven we wat van Oikie te horen. Track is na 2 weken uit. Oikie niet heel veel solo gedropt. Maar de heat is daar. Dat verbaast me ook niet, maar toch blij als die tunes eindelijk landen. En ik heb weer van 7 tot 9 een show vol met Nederlandstalige rap en hiphop klaarstaan voor jou. De beste talenten, de beste gevestigde namen. Natuurlijk vandaag in de show een nieuwe Paaste Aux freestyle. Waarvoor ik weer even naar het zuiden ben gegaan. Verder dan Noord-Brabant. We gaan gewoon weer naar België vandaag. En hebben Boa in de building. Voor het bars met de accentje. Ook veel nieuwe releases vandaag in de show. We begonnen natuurlijk met de man die eindelijk vrij is. De luitenant Joey AK. Die komt wat hitte droppen op de scene en doet dat meteen nadat hij buiten is. Ik heb nieuwe BFL Quattro in de show, nieuwe Machario, Catnuff Dior, Ronnie Flex, JR, Jojo R staat er op een FT deze week. Ik heb High Guest aan met Leaves, Mooney, Levi nieuwe single, een heleboel nieuwe muziek vandaag in de show. En natuurlijk de beste tracks van de afgelopen weken. Dadelijk heb ik ADF, Ronnie Flex, Samsky, Karel, al mijn ladies voor je klaarstaan met Scarface. Maar eerst gaan we even naar een nieuwe single. Van toch een van de, ja, ook een van de meest relevante namen van nu. We zijn nog steeds aan het wachten op een album en het zou er aan moeten komen. Dus hopelijk KM die belofte deze keer waarmaken. Blijf rustig, je hoort het nu. Paaste Aux op Galaxy Radio.

0: Oh, Spanker en Murda, de track van Bannen, hoorde je bij Pasta Aux op Galaxy Radio. Heerlijke crossover, big up naar Spanker voor die Murda en Quattro collabo. Dadelijk heb ik Levi, nieuwe single Wesh voor je. Wat experimentele sounds met hip-hop invloeden. En dat past perfect achter Moola B Soort. Pasta Aux op Galaxy Radio.
1: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn vakje zit geschaad een formulier. Alleen kan ons en

Loop ik met een korte pijp. Raak je lei in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

0: vorige ding, maar ik heb het gedoofd, ik ben nu op een. Vorige feppie was dood, ik moest upgraden en ik ben nu op een. Mijn jongen zo hoofd werkt niet en zijn pijp was vies, maar nu heeft hij een. Baga geland en mijn kleding was oud, dus ik ging naar de stad en ik zakte een.
1: Tecnicamente já tá dando um estrago, mas a zita muito louca aqui.

0: Galaxy Radio.
1: This is what your favorite station says.

0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Bring the real
3: hip-hop
2: back. Bring the hip-hop back.
0: And back.
1: With more bangers on Galaxy Radio.
2: We wreck the culture.
4: Dit is Pass the Aux op Galaxy.
5: En boom, helemaal viraal gegaan dus.
6: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Aan het begin hoor je Issy zeggen, ah ja, toen ging het viraal. Snippet uit de Paaste Augs podcast. We zijn terug te vinden op een pokoe met Lil Klein. Ja, wij niet, maar gewoon Issy zijn voice dan. Oh ja. We kunnen hem in onze zak steken. Ik heb dadelijk D-double Ronnie Flex, Wap Wap, Chavante, Quattro, niet alleen jij, maar nu Machario. Nieuwe single, Niches. Je hoort erbij, Paaste Augs op Galaxy Radio.

0: gasprik, liep wat uitgesproken. Vaak moest een nigga lang, maar werd hij vrijgesproken.
1: Beat the case.
0: En ik had discussies met mijn bro, maar net als Martin en Eddie Murphy en Life, we zijn eruit gekomen. Ik ben met die rijke mannen. Het Walter Room en nigga cruised in het buitenlandse. Fuck je 1000 likes, wel 1000 klanten. Breng me Duitse Fransen. Geen geraniums wanneer mijn jongens in je huis gaan planten.

got a body. Sorry, I don't really love these hoes, but they adore me. All these chickies worden horny, ik speel doof, zo van ik horny. Nieuwe outfit Prada en ik rock hem net Nirvana. Zit te kijken, next summer ga ik Dubai of Bahamas. Wow. Liter 28 als het rugnummer van Fitch Gym. En een granny die is 50 als een aap.

0: are Galaxy.
1: Ja, maar net hoorde je Chavante en BFL Quattro. Nieuwe single, dadelijk gewoon die flex. Eerst Size Caribbean Girl. Nu Catnuff en Dior.

0: friends, hit the beach.
1: Sweeter than no summertime vibes.
0: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.
2: Hi, my name is. Weet dat je weet, pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer

0: Hey, als Escobo belt, ik neem die shit bloedserieus.
1: Rotjoch door je speakers, ey! Ze zeggen die Nederlandse hip-hop shit is dood. Maar die shit wat wij doen, gaat nooit dood. Ben je fucking dom of zo? Fucking cultuurloze, korte spanningsboog-ass motherfucker. Met je TikTok-hoofd.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van hun werkgever, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot de rechtbank Rotterdam maandag. Het gaat om Melvin L., 41, Anthony K., 26 en Jashwin L., 45. Aangehouden op 14 april na een onderzoek dat in december 2023 begon. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden, maar kwam al eerder vrij. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. De verkoop groeide in het eerste halfjaar bescheiden met 6%, meldde de vereniging Warmtepompen maandag. Fabrikanten leverden bijna 239.000 warmtepompen, wat achterblijft bij het energietransitiebeleid voor 2030. Het kabinet Jetten wil de hybride warmtepomp vanaf 2029 verplicht stellen. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beeld is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: Listen, everywhere I go,
1: download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store. Listen everywhere you go.
2: Maar voordat we gaan naar de sessie, heb ik nog gewoon twee tunes voor jou. Ook weer een debuut bij Paasaus op Galaxy Radio. LV, de eerste keer dat ik hem draai. Track samen met Jojo R. Technisch.
3: Arpi, wat zeg je, man?

0: We wachten op vracht dat we springen in actie.
1: LV Jojo R. Debuutje hier bij Paashaus op Galaxy Radio. LV doet me denken aan een mix van Flashy en Boeken. Nou ja, dadelijk hebben we Boeha Paashaus Freestyle. Eerst nog even JR.

0: Rico.
1: What up, it's your boy Usher.
2: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.
3: Spaz the Aux.
2: Freestyle Sessions.
1: Paashuis op Galaxy Radio. We zijn weer terug in de studio bij Galaxy en het is weer tijd voor een nieuwe Paas de Aux Freestyle. Ik heb weer de zuidenburen in de motherfucking building. Ik ben hier vandaag met Boa. Grr, grr, Boa. Time for bars.
4: Yes, let's go man.

Shinobu. Jij bent niet nieuw, maar Oeru. Facelift jack, jij zit nog vast in de trap. Zo zijn je tanden weg. Ik hoor dat zij met een ander ligt. Heb een paarse stek, noem hem Anderlecht. Neem hem om Klizzy in 2016. Zijn al die mannetjes kankernep. Zwaar gewicht alsof ik anker heb. Olu, ambi.

assortiment is gevarieerd. Nonchalant, je zit net niet mijn beelspleet. Kom ik binnen, sta mijn hart is scheef. Elke boost, je moet meer bewegen of iets beter eten, beter pak dieet. Wat cadeau staat op mijn eigen benen, je bezwijnt de best om promo validé. Mijn vrouwtje moet lekker op Ines en Tilly. Je wil het bijhouden met Tilly. Heb alles al gezien en Willy. Voor mijn leeuw ween, want ik zoek een millie. Mijn vrouwtje moet lekker op Ines en Tilly. Kanker of beat, maar fuck it man.

0: Met Younes en Cash en Nobu. Jij bent niet nieuw, maar oeh. Grr. Yes, man, boa. We zijn er, man. Helemaal in Utje. Grr. Ja, toch.
1: Paashaus op Galaxy Radio, man. Boa.
2: Toevallig hier in de studio. Toevallig,
0: ja,
2: en
0: helemaal gewoon. Ja, adem nu ook, man. Shit.
2: Gewoon snelle twee tunes meegenomen.
1: Yes. Je hoort het.
0: Love.
1: Paashaus op Galaxy Radio, man. We out.
3: Wil je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full versions. DJ Wale.

0: Galaxy. Summer vibes loading.
1: Jongens van de achterstand dit, jongens van de achterstand dat. Ze zeggen als je uit de achterstandswijk komt, sta je 0-3 achter. Het woord achterstandswijk heeft een andere betekenis in mijn woordenboek.

0: Galaxy Radio. Summer's on.
1: Ja, Jojo, ik had jullie gewaarschuwd, man. Hey, dit jaar. Gaas. En hij heeft geleverd, man.
2: Ik wil nooit dat jullie opgeven. Op bad blood kan je altijd nog een box geven. Ben ik binnen, pak ik penthouse of een container. Binnen, pak ik penthouse of een container. Overtuigd, ik maak ze onzeker. Bodemtuig, blijf een jong leven. Hij werd niet oud, er bleef iets ontbreken. Was een hart vullen, maar hij werd nog leger.
3: Je mag het nieuws niet geloven.

0: Hey, Danny hier van Fleva in Your Ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held, namelijk Michael Myers. Here comes the brand new flavor. Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Boops, you know what I'm saying?
2: Yeah, drop the music, turn it up, let's ride.
3: We're back in this.
4: Back with more music.
3: On Galaxy Radio.
4: Where the biggest stars come to play.
5: Wout presenteert Pas de Aux.
6: Frankie, this.

0: Niet slapen ook op Doughboys Run, man. Internationaal en nationaal, hij gaat kwijt. Dadelijk heb ik Mooney, nieuwe single Eindhoven, maar nu Le Blanco featuring K.A. Runner. Back to the bars, pasta
1: op. Hey, warm water is op, die mannen die staan al een tijdje droog. Die kraan is dicht, willen belanden bij een psycholoog. Ha, dit is onderwereld, oppas, je moet uitkijken. Hier zijn tentakels, kijk hoe vet die armen uitspreiden. Lange armen, hier zijn lange armen. Die nieuwe waggie die kijkt

0: Paashuis op Galaxy Radio. Jam Z, Regular, Clyde, Fries, FJ, Quinna, Burleson. Een van mijn favoriete tunes. Dadelijk heb ik High Gas, nieuwe single samen met Leaves, My Type, klaarstaan voor je. Maar eerst is het tijd voor bars, Diederwal en LeBlanco, flashbacks en jetlags. Hoor je bij Paas Taux?
1: Ik kom van sensatie, mensen killen arrestatie. Praat niet eens over Thai box, praat dan, kloes hoe is je in combinatie.

Type. Op Galaxy Radio, High Guest featuring Leaves My Type. High Guest, ook te zien in de Paastalks, is Jam Z podcast special die komende zondag op ons YouTube kanaal en Spotify verschijnt. High Guest, ook de man met op één na best bekeken Paastalks freestyle hier bij Galaxy Radio dit jaar. Op nummer 1.

Paas Talks op Galaxy Radio. Punta Cana al lang in rotatie. De volgende ook Noah Noah en Lil Kleine, Ewa Safé. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar Paas Talks op Galaxy Radio. Blijf luisteren naar Galaxy. Tune in volgende week weer.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar voor boeren blijft het de komende jaren overleven. In Westerhaar Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van twee Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en één van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die vanaf 2027 nieuwe methaanuitstootregels overtreden. Dit om de energiezekerheid niet te bedreigen. De regels verplichten bedrijven hun methaanuitstoot te rapporteren, maar leiden tot zorgen over olietoevoer en wintervoorraad. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui in het uiterste noordoosten. Elders blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 8 en 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Na een lange dag werk is het tijd om te ontspannen met Wes op Galaxy Radio. Het is maandag 20 juli, 9 uur geweest. Dat betekent, de komende 2 uur Wes op Galaxy Radio gaan we jouw weekend verlengen. Zometeen Raindance ga je horen. Dave Intense en Amy Grace komt eraan zometeen. Laat me zien.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app. Free.

Met dit weer misschien wel af en toe lekker. Een raindance hoorde je dus hier bij Galaxy Radio, Dave en Tams. En ik moet zeggen, met dit weer heb ik af en toe wel eens behoefte aan een beetje wat regen. Ik ben ooit namelijk een aantal maanden ben ik naar een warm land geweest, namelijk Griekenland. En daar was het de hele zomer lang, elke dag 30 tot 40 graden. Met geen zuchtje wind en geen enkele druppel regen. En ik kan je eerlijk vertellen, ook dat gaat op een gegeven moment tegenstaan. En dat is volgens mij altijd zo. Het gras is altijd groener. Ook dus bij het lekkere weer. Op een gegeven moment heb je daar misschien wel genoeg van. En hier in Nederland is het misschien nog wel de toekomst, dat het straks altijd 40 graden gaat worden. Het wordt namelijk altijd, of het wordt namelijk de komende tijd, warmer en warmer. En we gaan toe naar tropische temperaturen. En bereid je maar alvast voor op eventueel een siesta in de middag. Nou, ik zal je eerlijk vertellen, dat lijkt me best wel lekker. Hey, mijn vraag aan jou is, maak jij wel eens een leugentje om bestwil? Gewoon een normale vraag aan je, want ik doe het wel eens en ik moet zeggen, het voelt heel onschuldig, maar volgens onderzoeken is het minder onschuldig dan we denken. En je hoort zometeen hoe dat zit. Na Lado, hier bij Galaxy Radio, eerst nog Ghana. Galaxy. Yeah. I run the streets. Yeah. We are Galaxy.

Als ik zeg, ik lees je appje nu pas of ik ben onderweg, kom het je waarschijnlijk heel bekend voor. Het zijn allemaal leugentjes om bestwil. En eerder draaiden we No Lie hier bij Galaxy Radio. Dat brengen we meteen bij het punt liegen. Wat we dus allemaal wel eens doen. Zeker als Nederlanders zijn, daar zijn er massaal goed in. En mijn vraag aan jou is, maak jij wel eens een leugentje om bestwil? Nou, ik wel, eerlijk is eerlijk. En het voelt heel onschuldig. Alleen volgens onderzoeken is dat minder onschuldig dan we denken. Waarom? Omdat een leugentje om bestwil altijd gaat eigenlijk over de ander iets besparen. Of jezelf goed uit de verf laten komen. Want je wil namelijk niet denken dat jouw vrienden of jouw kennissen of mensen om je heen denken dat jij een slechte vriend bent. Als jij zegt, ik ben onderweg, maar dat ben je helemaal niet. Dan ben je eigenlijk, ben je bang dus om een slechte vriend te zijn. En daarom maken we het leugentje. Alleen de vraag is dus, is het echt zo erg als we gewoon de waarheid zouden vertellen? Van, hey joh, luister, ik ben gewoon te laat weggegaan. Ik ben helemaal niet onderweg. En ik heb je appje al lang gelezen. Ik heb gewoon niet gereageerd, want ik had geen zin. Ik denk met z'n allen, als we dat op die manier doen, dat we er beter uitkomen. Maar goed, ik weet het niet. Ik maak hem nog steeds wel eens wel een leugentje om bestwil. Maar ik denk de waarheid altijd beter is. Als je op die manier altijd gewoon eerlijk bent. En ja, wat is er zo erg aan, hè? Zou je denken. Hé, zometeen gaan we nog meer tracks voor je draaien. Ik heb Cassie voor je klaarstaan. We gaan in die throwbacks naar 2006. En zometeen nog Girls Wanna Have Fun komt eraan. Verena, heb ik Galaxy weer. When the DJ spins it back, like a old hip-hop joint. Galaxy. Throwback.

0: Ik zie het steeds vaker, die throwbacks die komen helemaal terug. En eerder hoorde je dus Cassie hier bij Galaxy Radio 2006. Wat heerlijk is, want ik hou van die throwbacks. En ik, het doet mij gewoon denken aan vroeger. En vroeger was alles beter, zeggen ze vaak, hè? Maar goed, misschien in de toekomst ook wel. Nieuwe muziek is ook goed. Zometeen dus nieuwe muziek. Hier bij Galaxy Radio. Yo Silvio komt eraan naar Frenna. Girls Wanna Have Fun. Die ken je waarschijnlijk wel.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

echt een maandag vandaag. Waarschijnlijk herken je dat wel. Echt zo'n dag waarop alles misgaat. Maar mij gaat vandaag in ieder geval alles de verkeerde kant op. Behalve nu moet ik zeggen, even afkloppen. Het gaat goed in de studio. Maar mijn dag vandaag verliep niet vlekkeloos. En waarom is dat, hè? Waarom als er één ding misgaat, gaat alles mis? Je hoort zometeen hoe dat zit.

De wet van Murphy, misschien ken je dat wel. Alles wat mis hoort te gaan, gaat mis. Ik heb zo'n dag vandaag. Alles wat mis hoort te gaan, gaat is mis aan mij. En ik moet zeggen, het begon vanmorgen al. Ik versliep me. Dat gebeurde als eerste. Ik had haast, daardoor. Ik vergat mijn sleutels. Ik kon de studio niet in vandaag. En zo ging het op deze manier steeds en steeds slechter. En dat heet dus de wet van Murphy. Dat betekent dus dat alles wat een keer misgaat, ook mis zal gaan. En het kan meestal een ritme veroorzaken. Of eigenlijk geen ritme, want je raakt eruit. Waardoor je één ding mist, je verslaapt je dus, je hebt haast. En op die manier gaat steeds alles weer mis. Ik moet zeggen, ik heb mezelf herpakt vandaag. En het gaat nu lekker. De avond verloopt vlekkeloos, moet ik zeggen. Dus ik hoop het komende uur nog steeds gewoon jou te blessen met alleen maar de beste muziek bij Galaxy Radio. Komt goed, zou ik zeggen. Herken je dit? Stuur het dan vooral door. En misschien kunnen we er samen over praten. Dat zal heel fijn zijn.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75, die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Nogmaals, een goede avond. Het is 10 uur geweest. Dat betekent nog steeds Best of Galaxy Radio. Voor het komende uur nog ga ik jouw weekend verlengen. Ja, dat doen we toch gewoon vandaag. Het is vandaag een heerlijke dag geweest en we pakken de avond lekker door. Zometeen nog Bare Minimum na Chanel. Tyla komt eraan.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Je hoorde Bare Minimum bij Galaxy Radio. Het is 10 uur geweest. En ik moet zeggen, het Bare Minimum doen, dat doe ik heel graag. Namelijk lekker op het gemakje aan. Ik heb het gisteren bijvoorbeeld gedaan op zondag. Heerlijk uitgeslapen. En vooral zo weinig mogelijk gedaan. Herken je dit of ben jij iemand die misschien juist zoveel mogelijk wil doen? Ik hoor het graag van je.

0: Snelle hoorde je oude liefde roest niet. Nou goed, ik heb ook een liefde in mijn leven. Daar ben ik heel blij mee. En het is alleen een nieuwe liefde. Want we kennen elkaar nu 1,5 jaar. En er zijn wat verschillen tussen ons. En die zijn positief. Maar bijvoorbeeld tussen een dag vrij hebben. Als ik een dag vrij heb, dan doe ik eigenlijk zo minimaal mogelijk. Ik slaap lekker uit. Ik kijk wat tv. Ik maak een wandeling. Ik kook wat. Maar ik doe vooral rustig aan. Het liefst zo min mogelijk. Mijn vriendin daarentegen is iemand die eigenlijk het liefst zoveel mogelijk doet. Gaat erop uit, wil rommel in huis, gaat iets opruimen. Is eigenlijk altijd bezig om zichzelf bezig te houden. En ik vraag me vooral af, waarom is dat zo? En waarom zijn die verschillen tussen mensen toch zo groot? Is het een man-vrouw dingetje? Of is het eigenlijk iets wat misschien bij ieder koppel voorkomt? Of is het iets gewoon wat per mens verschilt? Ik ben er benieuwd naar. Misschien heb jij het antwoord, zou ik zeggen. Stuur het dan vooral door naar Galaxy Radio 085-029-4x2. Heb je geen antwoord? Geen probleem. Misschien komen we er ooit nog achter, zou lekker zijn. Je weet het niet. Hey, ik ga je zo meteen nog wat muziek voorschotelen. We gaan richting de klok van 11 uur. Richting Rosa G. Die stokje gaat zo meteen gaan overnemen. Maar dat is pas zo meteen. Eerst nog. Usher komt eraan. Climax naar Tyler, the Creator. Like Him komt eraan met Galaxy Radio.
1: Galaxy. We bring the summer.
2: Damn, nigga. Every time I look at you, I swear to God. Nigga, you got that nigga feet. You got that nigga body. You got that nigga long arms, fingers and shit. Flat feet, big.

Het is flink schakelen, hè? Van zondag naar maandag. Op zondag doe je meestal lekker rustig aan. Op maandag moet je weer presteren. Op zondag meestal lekker uitslapen. Op maandag vroeger uit en weer aan de slag. Ik hoop dat jouw maandag lekker liep vandaag. En morgen pakken we gewoon weer door. Zometeen nog veel muziek voor je. Eerst nog deze, niet eens een rapper.

Zo, we gaan richting de klok van 11 uur. En dat betekent zometeen Rosa G, die mij een stokje gaat overnemen, die jouw avond lekker doorpakt samen met jou. Ik ben er morgen weer van 10 tot 12 in de morning. Dus ik ga zometeen lekker slapen. Ik hoop jij ook. En we horen elkaar morgen. Tot morgen. Whether you're chilling by the water or cruising through the city. Hot like Africa. Keep it locked to Galaxy. Keep it locked to Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van €500 uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 17:30 dicht vanwege verzwakking. Maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Rijkswaterstaat doet een dringend beroep op chauffeurs om de brug te mijden. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van 2 Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en 1 van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Hey, Danny hier van Fleva in Your Ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held. Namelijk Michael Myers.
2: Here comes the man who's saving it.
1: Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Boogs, you know what I'm saying?
4: Drop the music, turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
5: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.
0: Galaxy Radio After Dark. Rosa G keeps it real, raw, and right.
5: This is Rosa's World.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: 5'9", brown eyes.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online, and on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vrij.
3: Jacques Chirac.

We gaan hem laten zien wat de piraat is. We gaan zijn body stretchen naar Pilates. Voor mij gaan ze cheap, ze gaan bijna gratis. Glock 43, je weet wat mijn maat is. Met 50 gezien, je weet niet eens wat saaf is. Het bloed laten vallen, je weet niet wat gas is. Haast niks, daarom weet je wat haast is.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo